0: van 6 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp-Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is sinds gisteravond onder controle, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog de hele dag ter plaatse, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht en dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook 2 keer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. In Formule 1, de Brit Lando Norris vertrekt van op de pole position in de sprintrace van de grote prijs van Miami in de VS. Hij was in de kwalificaties sneller dan de Italiaan Kimi Antonelli, die eerste staat in de WK-tussenstand. De Australiër Oscar Piastri zette de 3e tijd neer. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en mogelijk onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.

Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.

0: van 7 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens, dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werden bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook telkens weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. En tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het tennistoernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitse Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.

0: Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Het is bijna

Moederdag bij Ispari XL. Shop nu Lancôme La Viebel 100 ml voor maar 100 euro. Ispari XL. Let's see a shine. Q Maximum Hits.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promo koken.
2: Ik heb zin in
0: tacos met gehakt, want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
4: Slim naar Antwerpen maakt ook van jou een
5: wegwijzer.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
6: Wow, de grootste schommel van de wereld.
7: En een avonturenparcours.
4: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
8: Bellewaerde!
4: Verkozen tot beste pretpark van België. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
9: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen. Bij de grote brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is tientallen hectare natuur in de vlammen opgegaan. Dat bevestigt de brandweer. Het vuur is geblust, maar de brandweer blijft er ook vandaag nog waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
2: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
1: In totaal werd er bijna 100 brandweermannen en bijna 40 brandweerwagens ingezet. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar raakte nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Pete Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. In play-off 3 van ons voetbal heeft Zulte Waregem met 2-3 gewonnen van Cercle Brugge. Cercle kwam 2 keer op voorsprong, maar gaf die ook weer uit handen. Zulte Waregem is door de overwinning zeker van de eerste plaats in play-off 3. Cercle volgt op 4 punten en kan hen met nog 1 speeldag te gaan niet meer inhalen. Dender was al zeker van barrages om in eerste klasse te blijven. Tennis, geen nieuwe stunt voor Alexander Bloks op het toernooi van Madrid. Bloks verloor zijn halve finale van de Duitser Alexander Zverev in 2 sets. Het werd 6-2 en 7-5. Het was voor Bloks de eerste keer dat hij zo ver raakte op een groot toernooi. Hij is 21. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op onweer. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar frisser.

0: Vrouw Wies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series binge.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Met de Super Plus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Ik heb zin in
5: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
7: Oki, taco doki.
5: Koken en besparen doe je met de Super Plus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Hey hey, Emily van Prekantek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prekantek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
9: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
12: Waarom?
11: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
13: Naar Amsterdam? Met Eurocity direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf €19 in plaats van €25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.

0: Brico, Brico City
1: en Brico Planet zijn jarig.
0: Al onze winkels zijn nu zondag open.
1: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
0: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
4: Slim naar Antwerpen presenteert...
5: De Wegwijzer.
4: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media. Maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
6: Met een snelle check voor je vertrek reis je vlot naar de juiste plek.
4: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
7: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €3,39.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: jullie ook uw mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Knaldi.
3: Extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldiprijs van maar 4 euro.
4: Check, check, check. Check de promo.
3: Aldi, altijd vers, altijd slim.
5: Maximum Hits. Het nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen. Uit eten gaan is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
7: En dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijken in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
6: Daardoor stijgen ook de lonen en ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft open tot eind december. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel bestaan. De brand op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg is geblust. Dat bevestigt de brandweer. Maar die blijft vandaag nog zeker de hele dag waakzaam, zegt burgemeester Marleen Kaufman.
8: Dat wil zeggen dat de bosbrandwagens dat die allemaal ter plaatse blijven met mankracht. En dat het de drone is die ingezet wordt om te kijken of er ergens opflakkeringen komen, zodat er eigenlijk onmiddellijk nageblust kan worden.
6: De brand heeft tientallen hectare natuur vernietigd. Op Brussels Airport in Zaventem is een dakloze man van 27 gewond geraakt na een steekpartij. Het gebeurde dinsdag, maar het raakt nu pas bekend. De man raakte ernstig gewond, dat bevestigt het parket. Een andere dakloze, een man van 57, is opgepakt. Vlaams minister-president Matthias Diependalen vraagt dat de federale politie op de luchthaven versterkt wordt. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. Dat heeft minister van Defensie Piet Hegseth aangekondigd. President Trump had daar eerder mee gedreigd na uitspraken van de Duitse bondskanselier Merz. Die was kritisch voor de manier waarop de VS de oorlog in Iran aanpakt. De VS heeft nu nog 39.000 militairen in Duitsland. En goed nieuws van Eddy Merckx. Hij is weer thuis na een operatie aan zijn heup. Op sociale media post hij een opgewekte foto samen met zijn dochter. Het was een tweede operatie aan zijn heup omdat een bacteriële infectie maar niet wilde weggaan. Eddy Merckx is 80. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden dan. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
9: Music.

0: Met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
1: Oh, Pascal, je bent een meld.
0: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
0: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
4: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series bingen.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
7: Play it smart.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Ik heb zin in...
8: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Ik heb zin in
2: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
4: Oki, taco doki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
6: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
5: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
7: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Bij SuperXL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
9: Love to see you shine.
10: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
13: Wow, de grootste schommel van de wereld.
14: En een avonturenparcours.
12: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
15: Bellewaerde!
12: Verkozen tot beste pretpark van België.

0: boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, pataten met sausissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen. Bultrug walvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezommen. Timmy was weken geleden vast komen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. Uit eten is op 5 jaar tijd 28% duurder geworden. Dat blijkt uit een analyse van UGent-professor Stijn Baert. En dat is opvallend, want het betekent dat de prijzen in de horeca sterker stijgen dan de inflatie. Stijn Baert legt uit.
4: Dat is natuurlijk voor een stuk de producten die ze specifiek gebruiken. Als je specialiseert bijvoorbeeld in rundvlees, dan zien we dat op 5 jaar tijd 38% is gestegen. En wat voor de hele sector geldt, is dat zij met een enorm krappe arbeidsmarkt zitten. En dan kijk je in de lijst van de VDAB en dan zie je dat zowat alle beroepen in de horeca een knelpuntberoep zijn.
3: Daardoor stijgen ook de lonen. En ook de stijgende energieprijzen maken op restaurant gaan duurder. En nog horeca-nieuws. Sergio Herman sluit zijn 2 Antwerpse restaurants. De sterrenzaak Le Pristine en Privé Privé. Dat zegt hij in een interview met HLN. Le Pristine blijft nog open tot eind december wel. Sergio Herman zegt dat hij meer vrije tijd wil en in de natuur gaat wonen. Friet Atelier, dat is ook van hem, blijft wel nog bestaan. We krijgen een zonnige en warme dag met maxima tot 25 graden. In de namiddag komen er wolken opzetten met kans op stevige onweersbuien. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel fris.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
4: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar het zelf tijdens onze Anniversary Days en geniet van exclusieve voordelen op al onze modellen. Kom ze ontdekken.

0: Bij uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of boek meteen een testrit op mercedesbenz.be.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je gestikt het liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar €1,50. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour. Q Maximum.

0: Pruivies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Brico, Brico City
3: en Brico Planet zijn jarig.
2: Al onze winkels zijn nu zondag open.
3: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
2: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
3: Want zelfgemaakt
2: is slim bespaard.
3: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
4: Het zijn marktweken bij Jumbo.
5: Verser dan vers en voor de marktprijzen.
4: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.
6: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
7: Viva, bomba, pataten met saucissen.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
8: Q. Maximum Hits.

다른 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시대.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series binge.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vinden vrouwen dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.

Goedemorgen. Bultrugwalvis Timmy is vrij. Hij is vanochtend uit zijn bassin de open zee ingezwommen. Timmy was weken geleden vastkomen te zitten in de Oostzee. Er werd van alles geprobeerd om hem los te krijgen. Er werd uiteindelijk zelfs gedacht dat niets meer zou helpen. Maar eergisteren werd hij in een bassin gehesen en zo naar de open zee vervoerd. En daar is hij nu dus vrijgelaten. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. En op het WK snoeker is gisteren het langste frame ooit op een WK gespeeld. 1 uur en 40 minuten. Het was het 14e frame in de halve finale tussen de Noord-Ier Mark Allen en de Chinees Wu Yitze. Er werd 55 minuten lang geen enkele bal gepot. Wu won het frame uiteindelijk en maakte er zo 7-7 van. De wedstrijd wordt vandaag nog verder gespeeld. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

0: Wie parkeert er nu onder een boom? Oei, oei, oei, oei, oei,
1: oei. LPMV. Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
1: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
2: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
1: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
3: Tom & Co bestaat 35 jaar. En wie jarig is trakteert, van 29 april tot en met 2 mei, profiteer van min 35% op het tweede identieke artikel. 35 jaar, 35%. Tom & Co, voor onze familie is niks te veel.
4: Licht het op, laat het op, werkt de dorpstroom.
5: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Het is bijna moederdag bij Ici Paris Excel. Shop nu Lancôme La Viabelle 100 ml voor maar 100 euro. Ici Paris Excel.
7: Let's see you shine.
8: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
9: promo koken.
10: Ik heb zin in
8: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
10: Okie, taco doki.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde. Verkozen tot beste pretpark van België.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series, Benje.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vinden vrouwen dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.

0: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
1: Viva, bomba, pataten met saucissen.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: Maximum Hits. Het nieuws van 12 uur.
3: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepompt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
4: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond de parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade, die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
3: De sector vraagt om parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. In Oostende is een man van 63 om het leven gekomen nadat hij van een balkon viel. Het gebeurde in het centrum, niet ver van het casino. Getuigen hadden hem zien vallen van enkele verdiepingen hoog en belden de hulpdiensten. Die probeerden hem nog te reanimeren, maar dat lukte niet. Het parket onderzoekt de zaak, maar zegt dat niets wijst op kwaad opzet. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag gaan wandelen. In Nederland is een natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein. Dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezommen.
5: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
3: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien, maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien.

0: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Oki, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
3: Ruik je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Leren wanneer jij er zin in hebt? Welkom bij 42 Belgium, de techopleiding van de toekomst. Geen leerkrachten, geen vaste uren en zelfs geen inschrijvingsgeld.
6: Dus ik kan studeren om 2 uur 's nachts en dat kost mij niks?
5: Inderdaad, en onze deuren staan letterlijk altijd open. Wilt je leren over de technologie van morgen? Dan is 42 Belgium in Antwerpen dé plek voor u. Meer info op 42belgium.be.
7: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze

0: Onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En het is bijna zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
2: Love to see you shine.
3: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
4: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
5: Waarom?
4: Ik ben vergeten hoe een tool project. Doei!
6: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
7: Q Maximum Hit.
8: Q sounds better with you.
9: New truck, big

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Boerenkost op grootmoeders wijze, dat kan tellen.
4: Viva, bomba, pataten met saucissen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar 3,95 euro voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: extra veel zalm? Het zal hem wel zijn. Nu bij Aldi, 220 gram gerookte Noorse zalm voor de knaldieprijs van maar 4 euro. Check, check, check. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Maximum Hits. Het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. Afgelopen maand is 1 op de 5 transportbedrijven in Vlaanderen beroofd door dieselbendes, dat schrijft HLN. In totaal werd er voor meer dan 10.000 liter diesel uit vrachtwagens gepopt. De dieven gaan drastisch te werk, zegt Johan Staes van Transport en Logistiek Vlaanderen.
3: Zij doorboren eigenlijk die brandstoftanks en gaan dan de diesel die erin zit uitpompen met lange darmen. En ze blijven niet enkel hangen rond de parkings op de snelweg, maar ze gaan ook eigenlijk te werk in bedrijventerreinen en bij mensen thuis. Die emotionele schade die is er, maar er is natuurlijk ook eigenlijk toch wel sprake van economische en vaak soms eigenlijk van milieuschade.
2: De sector vraagt om de parkings beter te beveiligen en de aangifteprocedure te vereenvoudigen. Op het militair domein in Leopoldsburg is uiteindelijk 20 hectare natuur afgebrand, dat meldt de burgemeester. De brand ontstond gisteren namiddag. In de loop van de avond kreeg de brandweer die onder controle, maar ze hebben nog de hele nacht nageblust. De brandweer is nog altijd ter plaatse, omdat er nog opflakkeringen mogelijk zijn. Defensie heeft code rood voor brandgevaar afgekondigd op alle militaire domeinen in Vlaanderen. Dat betekent dat je er niet mag wandelen. In Nederland is de natuurbrand op een militair terrein op de Veluwe onder controle. Dat melden de lokale hulpdiensten. De brand brak afgelopen woensdag uit op een schietterrein. Nederland vroeg voor het eerst het buitenland om hulp voor brand. Er kwamen brandweerkorpsen uit Frankrijk en Duitsland helpen. Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt hij. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. De kans dat bultrugwalvis Timmy het haalt na zijn vrijlating is klein, dat zegt marinebioloog Kelle Moreau. Timmy werd vanmorgen vrijgelaten uit zijn bassin en is de open zee ingezwommen.
4: We mogen niet vergeten dat dat dier natuurlijk een heel lange, moeilijke periode achter de rug heeft. Dat het dier met serieuze gezondheidsproblemen kampt. En dus het is zo dat de wetenschappelijke consensus nog altijd blijft dat dus de overlevingskansen van het dier nog altijd als heel laag worden ingeschat.
2: Walvis Timmy lag wekenlang vast op een zandbank in de Oostzee. En acteurs die met artificiële intelligentie gemaakt zijn, zullen geen Oscar meer kunnen winnen. Dat heeft de Oscar-academie aangekondigd. Er is veel te doen rond het gebruik van AI in de filmwereld, onder meer rond de AI-actrice die een Nederlandse onderneemster creëerde. De Oscar-academie benadrukt wel dat het gebruik van AI toegestaan blijft. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- en onweersbuien. Maxima tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maxima tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse snoeptomaatjes. Dat is 1 kilo voor de knalprijs van maar €3,39.
1: Check, check, check. Check de promo.
0: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En ja?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: Doe er even kies.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Radisse!
7: De Vos Lemmes.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet zijn jarig.
8: Al onze winkels zijn nu zondag open.
9: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
8: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: Q Maximum Hits.
11: Q Music.

0: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promokoken.
3: Ik heb zin in
1: tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
3: Okie, taco dokie.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen, bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hier, relax.

0: mevrouw Wies.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Zikkie herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
5: Oei oei oei.
6: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
4: Oh, Pascal, je bent een meld.
6: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
7: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
6: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de PA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
8: Q Maximum Hits. Het nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Bredene, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
10: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. En waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
9: Iran zegt dat de oorlog met de VS waarschijnlijk snel hervat wordt. Dat heeft een Iraanse militaire verantwoordelijke laten weten. Het komt omdat Amerikaans president Trump ook het tweede vredesvoorstel van Iran heeft afgewezen. Een hervatting van de oorlog wordt bijna onvermijdelijk, zegt Iran. Sinds 8 april is er een staakt het vuren. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de derde plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen en onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser.
7: Music.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Boerenkost op grootmoeders wijze. Dat kan tellen.
4: Viva, bomba, pataten met saucissen.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 1 plus 1 gratis op boerenworsten. Dat is maar €3,95 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Q.
6: Maximum.
5: Maximum hits.

0: Begrijp je dat? Pure verwenmomenten aan kleine prijsjes bij Kruidvat. Nu, knijp 1 plus 1 gratis met een cadeaubox gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Maak van je tweedehands aankoop geen tweederangs aankoop. Check eerst de Carpas met kilometer- en onderhoudshistoriek. En nu ook met de staat van de batterij voor elektrische wagens. Eerstehands info over je tweedehands auto? Kijk op carpas.be.
2: Het zijn marktweken bij Jumbo.
3: Verser dan vers en voor de marktprijs, hè?
2: Met nu Jumbo spijribbetjes. Tweede aan halve prijs. Dat is de ja van Jumbo.

0: Jam Hits. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag. Afgelopen nacht zijn 58 transmigranten onderschept aan de Belgische kust. De politie trof 30 transmigranten aan in de duinen in Brede, 14 in een busje in de Pannen en 14 in een bootje richting Frankrijk. De politiediensten blijven extra waakzaam, zegt gouverneur van West-Vlaanderen Karel de Caluwe.
2: We wisten dat er iets ging gebeuren omdat de weersomstandigheden toch wel vrij behoorlijk goed waren, in functie van windstroming. Dus het was inderdaad, zoals men zei, een rood weekend. En goed, de eerste nacht was het al prijs. Waarschijnlijk de volgende nacht zal het opnieuw van dat zijn. En onze mensen zijn alert, ja.
1: In Laken, in Brussel, zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is ontstaan, is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En op het EK squash voor landenploegen hebben de Belgische vrouwen brons gehaald. Ze versloegen Schotland in de wedstrijd om de 3e plaats. De ploeg bestond uit Nele en Tine Gillis, Savannah Moksam en Marie van Riet. Vanmiddag eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien. Maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer. Maximaal tot 20 graden. En de volgende dagen minder buien, maar wel frisser.

0: Bruis.
1: Het zou Zweeds kunnen zijn voor vreewijs. Want de elektrische Volvo EX30 is een compacte SUV met een rijbereik tot 476 kilometer. En dat is inderdaad vreewijs. Ontworpen in Zweden, nu bij ons gebouwd in Gent. De Volvo EX30. Nu vanaf €299 per maand, exclusief BTW in financiële renting. Aanbod voorbehouden aan professionelen. Voorwaarden op volvocars.be.
2: Zeg de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
3: Schitterend, bij zo'n saus kan worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
2: Doorbakken.
3: Zeker?
2: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
6: Brico, Brico City
7: en Brico Planet zijn jarig.
6: Al onze winkels zijn nu zondag open.
7: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
6: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.

0: uur.
1: Goedemiddag. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
2: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In Laeken in Brussel zijn 3 mensen gewond geraakt bij een vechtpartij gisteravond. Dat meldt de politie. De 3 werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen onder meer snijwonden op. Hoe de vechtpartij is kunnen ontstaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En Iran stelt nu zelf eisen voor deelname aan het WK voetbal. De Wereldvoetbalbond FIFA moet de veiligheid van de Iraanse spelers garanderen en uitspraken van de Amerikaanse president Trump strenger veroordelen. Die had voorgesteld om Iran te vervangen door Italië. Het WK vindt plaats van 11 juni tot 19 juli in de VS, Canada en Mexico. Iran zit in de groep van de roodduivels. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen- of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op een onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen minder buien, maar wel frisser. Music.

0: Wil je ook je mama verrassen met een zalige uitstap?
1: Oh, zo schoon, die olifantenfamilie.
0: Dan heb ik goed nieuws. Want speciaal voor Moederdag verwendt dag allemaal alle mama's met een gratis ticket voor Zoo Antwerpen.
1: Waar zie je die giraf daar?
0: Of Zoo Plankendaal.
1: Oh, zo schattig.
0: Vanaf dinsdag bij dag allemaal.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak, zonder dat je budget in rook opgaat. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze komkommers, nu 2 stuks, voor maar 1,50 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
6: Play it smart. Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
7: Ook in mij?
6: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
8: Achter jou staat Xerius. Q. Maximum hit.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in...
0: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu 1 schaal kopen plus 1 gratis.
2: Okie, taco doki.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Het is bijna moederdag bij Ici XL. Shop nu Lancôme La Viebel 100 ml voor maar 100 euro. Ici XL.
4: Let's see a shine.
5: Q Maximum Hit.

0: Hits. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag. De brandweerzones in Limburg vrezen voor nog meer natuurbranden. Na de zware brand gisteravond op het militair domein Kamp Beverlo. Journalist Quinten Evers.
2: Dat betekent dat de grond nu al kurk en kurkdroog is. En het kan dan wel wat regenen. Maar ja, dan is die grond misschien wat natter geworden. Maar die achterstand die nu al is opgelopen, dat is een achterstand voor de rest van de zomer. Want als het dan terug een lange periode warm is, zal die grond opnieuw kurk en kurkdroog worden. En ze roepen daarom nu al trouwens op om extreem voorzichtig en waakzaam te zijn.
1: In totaal ging er zo'n 20 hectare natuur in vlammen op. De brandweer is er ook nog altijd aan het nablussen. In de gevangenis van Wortel in de provincie Antwerpen is een gevangene gisteravond over een omheining gekropen. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens de lokale zender RTV wou de man een pakket oppakken dat over de gevangenismuur was gegooid. Het gevangeniswezen laat weten dat hij een gepaste straf zal krijgen. Het is niet duidelijk wat er in het pakket zat. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
3: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever. En het treinstation en de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog kunnen blijven verplaatsen.
1: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport, de Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd tweede, de Spanjaard Pablo Castillo derde. Pogačar blijft ook leider, morgen eindigt de ronde van Romandie. Eerst nog op veel plaatsen zonnig, later meer wolken met kans op hevige regen of onweersbuien, maximaal tot 25 graden. Ook morgen stevige buien, met vooral in de namiddag kans op onweer, maximaal tot 20 graden. De volgende dagen dan minder buien, maar wel frisser. Music.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij TUI.
1: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
2: Waarom?
1: Voor de maatjes. Die zijn daar 2 uur verser. Doei.
3: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
4: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Dat moet je recuperen. Gooi het niet weg, recuperen.
5: Zegt jou de console game over? Recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom? Woe! Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel.
6: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
7: Echt zalig, al die films en series, Benje.
6: Hoe praat jij nu?
7: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
6: En vind je vrouw dat niet lastig?
7: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
8: Mobile Vikings.
9: Play it smart.
10: Comfort waarop je kunt vertrouwen, met prijzen waarop je kunt rekenen. Bij Kruidvat natuurlijk. Met nu, always discreet, 2 plus 2, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Q, maximum hits.
13: Q music.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
3: Promo koken.
4: Ik heb zin in...
2: Tacos met gehakt. Want ons varkens- en kalfsgehakt is nu één schaal kopen plus één gratis.
4: Oki, takodoki.
2: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
5: Slim naar Antwerpen presenteert...
6: De Wegwijzer.
5: Je kent het wel. Je checkt het weer, het nieuws, je sociale media, maar check je ook je route. Dan zegt onze wegwijzer...
7: Met een snelle check, voor je vertrek, reis je vlot naar de juiste plek.
5: Plan je route met Slim naar Antwerpen.
8: Brico, Brico City
9: en Brico Planet zijn jarig.
8: Al onze winkels zijn nu zondag open.
9: En met je getrouwheidskaart krijg je 20% op alles bij aankoop van minimum 2 artikelen.
8: En zelfs 25% bij aankoop van minimum 3 artikelen.
9: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
9: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
10: De lente, die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.

0: Goedenavond. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar. Dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
1: Een man en een vrouw zouden in een dancing van 18 in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn, op het voertuig zijn beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
0: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. In Locristi in Oost-Vlaanderen is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Het ongeval gebeurde op de N70. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt nu wat er precies is gebeurd. Voor het eerst in bijna 40 jaar stoppen er opnieuw treinen in het station Antwerpen-Linkeroever. Het gaat om een tijdelijke heropening, zegt Dimitri Temmerman van de NMBS.
2: Vanaf vandaag stoppen daar opnieuw treinen, maar het is vooral vanaf maandag dat dat station een belangrijk alternatief zal zijn voor tijdens de werken aan de pre-metro-tunnel, waardoor er eigenlijk bijna een jaar lang geen trams rijden tussen Linker en de Rechteroever en het treinstation. En de trein is daar een van de alternatieven, zodat al die tramreizigers toch nog die kunnen blijven verplaatsen.
0: Het treinstation blijft zeker tot eind maart volgend jaar open. Het Israëlische leger heeft twee activisten van de vloot met hulp voor Gaza opgepakt. Het gaat om een Spaans-Palestijnse man en een Braziliaan. Volgens Israël werkt een van hen voor een organisatie die onder de sancties van de Verenigde Staten valt. De andere wordt verdacht van illegale activiteiten. Spanje riep al op om de man onmiddellijk vrij te laten. In totaal bestond de hulpvloot uit meer dan 50 schepen. De andere leden werden eerder al vrijgelaten. Sport. De Sloveen Tadej Pogačar heeft zijn derde ritzege gepakt in de wielerronde van de Romandie. Pogačar reed weg op de laatste beklimming van de dag en hield stand. De Duitser Florian Lipowitz werd tweede, de Spanjaard Pablo Castrillo derde. Pogačar blijft ook leider. Morgen eindigt de ronde van de Romandie. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm, bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Ik ben even naar Amsterdam, hè.
1: Waarom?
0: Ik ben vergeten hoe een tulp ruikt. Doei!
2: Naar Amsterdam? Met Eurocity Direct toch? 16 keer per dag vanuit Brussel en in 2 uur. Nu vanaf 19 euro in plaats van 25. Boek je tickets op nmbsinternationaal.com.
3: Q. Maximum Hits.

0: Kijk, serieus geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op Xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.

0: nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Bral. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Erlier en de voorzitter van de wielerbond Tom van Damme. Bral werd 21. In Diegem zijn twee verdachten opgepakt na een achtervolging. Het gaat om twee mannen van 32 en 31 jaar, dat bevestigt het parket Halle-Vilvoorde. Melanie Geraerts legt uit wat er gebeurd is.
2: Een man en een vrouw zouden in een dancing vannacht in Brussel een discussie gehad hebben met vier mannen. Bij het verlaten van die dancing zouden de slachtoffers achtervolgd zijn door die vier mannen, waarbij de wagen van de slachtoffers door een klapband tot stilstand kwam in Diegem. En vervolgens zouden de vier mannen uitgestapt zijn op het voertuig en beginnen slaan van de slachtoffers en zou een van hen een vuurwapen hebben getoond.
1: Daarna sloegen de vier mannen op de vlucht. De twee andere mannen zijn nog op de vlucht. Het onderzoek loopt. Een dodelijk verkeersongeval in Locristi in Oost-Vlaanderen. Daar is een bromfietser overleden nadat hij onder een vrachtwagen terechtkwam. Mogelijk had de vrachtwagen hem niet gezien. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK vindt volgend jaar plaats in Peking. En een doelpuntenfestival in play-off 2 van ons voetbal. Westerlo en OH Leuven speelden 3-3 gelijk. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu evenveel punten als leider Genk, dat nu nog speelt. OHL staat laatste. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien, minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 21 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachtkatoenen Zikkie herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,89. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
2: Q. Maximum hits.
3: Q sounds better with you. Sometimes.

0: van 8 uur.
1: Een goeie avond. In Kortrijk hebben enkele honderden mensen afscheid genomen van wielertalent Milan Braal. Hij kwam vorig weekend om bij een zwaar verkeersongeval tijdens een training. Verschillende familieleden, vrienden en collega-wielrenners waren erbij. Onder meer voormalig Europees kampioen Tim Merlier en de voorzitter van de wielerbond, Tom van Damme. Braal werd 21. Sport. De Belgian Tornado's hebben zich geplaatst voor het WK van volgend jaar op de 4x400 meter. De Tornado's plaatsten zich voor de finale op de World Relays in Botswana en zijn zo zeker van de kwalificatie voor het WK. De andere Belgische aflossingsploegen konden zich nog niet plaatsen. Zij lopen morgen de herkansingen. Het WK Atletiek vindt volgend jaar plaats in Peking. De Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. En in play-off 2 van ons voetbal is Westerlo blijven steken op een gelijkspel tegen OH Leuven. Het werd 3-3. Opvallend, OHL stond aan de rust 0-3 voor, maar Westerlo maakte zijn achterstand toch nog goed. In de stand heeft Westerlo nu voorlopig evenveel punten als leider Genk. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog, vooral in het noorden kans op regen of onweersbuien, minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond. Bulterug walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bultrugwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. En de Brit Lando Norris heeft de sprintrace in de grote prijs Formule 1 van Miami gewonnen. Norris reed van begin tot einde aan de leiding. Hij haalde het voor zijn Australische ploegmaat Oscar Piastri en de Monegasque Charles Leclerc. Vanavond zijn er ook nog de kwalificaties voor de race van morgen. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het wel droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. De volgende week minder buien, maar wel frisser.

0: nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Bulterig walvis Timmy is nog altijd onderweg naar de Atlantische Oceaan. Vanmorgen werd hij vrijgelaten in de Noordzee. Zijn trekker gaf rond 4 uur vanmiddag een eerste teken van leven. Zo lijkt Timmy in de goede richting te zwemmen. Maar het is afwachten, zegt maritiem bioloog Jan Halters.
2: Wat we nodig hebben is een opeenvolging van signalen waaruit we een zekere snelheid kunnen afleiden. En aan de hand van die snelheid kan men zien of het dier nog leeft. Als blijkt dat die satelliettrekker meebeweegt met de zeestromingen, dan is dat natuurlijk een slecht signaal.
1: Bulterigwalvis Timmy zat in totaal zo'n 40 dagen vast in de Oostzee. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed er rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Op een luchthaven in Griekenland zijn 3 journalisten gewond geraakt bij een vliegtuigdoop. Het gebeurde bij een ongeval met een vliegtuigtrap. Die brak, waardoor zo'n 10 mensen ten val kwamen. Niemand verkeerde in levensgevaar. Het onderzoek naar de omstandigheden loopt. In play-off 2 van ons voetbal heeft Racing Genk voor het eerst verloren. Charleroi won met 2-0 na 2 doelpunten in de tweede helft. Genk blijft wel leider in play-off 2, maar heeft nu evenveel punten als Westerlo. Dat speelde eerder vandaag 3-3 gelijk tegen OH Leuven. Je hoort Westerlo-trainer Issam Charai.
3: Een wedstrijd met 2 gezichten. Ik denk dat dat heel duidelijk was. We beginnen niet goed. En je hebt een tegenstander met Leuven die gemotiveerd is. En ik heb een fantastische reactie gezien van de spelers. Tweede helft, vol engagement.
1: OHL staat laatste, Charleroi is gedeeld derde. En in 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion playoffs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. De volgende week minder buien en ook frisser.

0: Dit is Q Maximum. Maximum Hits.
1: Bedank jouw mama met haar favoriete geur op Moederdag.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne Moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Shop de mooiste parfumcadeaus voor Moederdag voor de mooiste prijzen. Douglas.

Goedenavond. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestund tegen leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. STVV kwam in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd toch nog gelijk maakte. Maar STVV kreeg in de slotminuut nog een penalty, waarna Goto het winnende doelpunt scoorde. Union speelde ook meer dan 75 minuten met 10 na een rode kaart. Union blijft voorlopig wel leider, al speelt Club Brugge morgen nog tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. In 1B van ons voetbal heeft Lommel de heenwedstrijd van de promotion play-offs gewonnen tegen Beerschot. Het werd 3-1. Lommel kwam al snel 2-0 voor. Beerschot maakte nog voor de rust de 2-1, maar moest 10 minuten voor het einde met 10 verder na een rode kaart. Lommel profiteerde en maakte nog een derde doelpunt. Volgende week is er de terugwedstrijd. De winnaar speelt dan tegen Dender. In Oostenrijk heeft de politie een man van 39 opgepakt die ervan verdacht wordt potjes met babyvoeding te hebben vergiftigd. De feiten kwamen vorige maand aan het licht. De man kocht babyvoeding, deed de rattenvergif bij en zette ze terug in de winkel. De man wou het voedingsbedrijf afpersen. Ook in Tsjechië en Slowakije werden vergiftigde potjes ontdekt. Er trekken regen- of onweersbuien over ons land. Vooral in het centrum blijft het droog. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 tot 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.

0: van middernacht.
1: Goedenacht. In play-off 1 van ons voetbal heeft Sint-Truiden gestunt tegen Leider Union. STVV won met 2-1 na een knotsgek einde. Union speelde bijna een hele wedstrijd met 10 na een rode kaart. Uiteindelijk kwam STVV in de slotminuut op voorsprong, waarna Union in de toegevoegde tijd opnieuw de gelijkmaker scoorde. In de laatste minuut kreeg STVV nog een penalty, waarna Ito het winnende doelpunt scoorde. Je hoort een tevreden STVV-trainer Wouter Franke.
2: Ik denk dat wij gewoon alles gedomineerd hebben. Ook de eerste kwartier met 11 tegen 11 hadden wij de bal en probeerden wij kansen te creëren. Dus toen ze met 10 vielen, dan was het helemaal aan ons. Ik ben heel tevreden met die overwinning. We hebben er alles aan gedaan. We hebben proberen te scoren tegen een georganiseerd Union dat laag stond. En dat is niet altijd onze sterkte, maar we hebben het toch over de streep getrokken.
1: Union blijft voorlopig wel leider. Als speelt Club Brugge morgen nog bij en tegen Anderlecht. Sint-Truiden staat derde op 7 punten van Union. Het is voor Union zijn eerste nederlaag in play-off 1 sinds 21 april 2024. De Italiaan Kimi Antonelli vertrekt morgen vanop pole position in de grote prijs Formule 1 van Miami. Hij was sneller dan de Nederlander Max Verstappen en de Monegask Charles Leclerc. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. En er komt een nieuwe vaarroute voor schepen uit de haven van Antwerpen naar de Perzische Golf. Dat heeft containerrederij MSC aangekondigd. Door de oorlog in het Midden-Oosten is de straat van Hormuz afgesloten. Daardoor is het vrachtvervoer verstoord. Schepen zullen voortaan dus via Europese havens en de Rode Zee kunnen varen. Van daaruit biedt MSC een vervoerdienst aan met vrachtwagens en kleinere vrachtschepen. Elke week zal één schip de nieuwe vaarroute afleggen. Het eerste vertrekt op 10 mei. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Lokaal kan er wel nog een bui vallen. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgen wisselvallig en minder warm bij zo'n 19 graden. Volgende week minder buien en frisser.